Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yowie. Een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest

Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de backend tot de frontend en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren, van de backend tot de frontend, en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de backend tot de frontend en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yowie. Een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yowie, een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.